14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Hallo Valkenburg.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all up in a pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

the bun. They all come out to groove about, be nice and have fun.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens, ja,

Het Ingerich. En we hebben door die klommel op je heen gesmeten. Nog een tijd van niks. Houden de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de provinciale statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsde Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. Provincie Limburg houdt de komende maanden grootschalige inwonerspeilingen over onder meer mobiliteit, energie, economie en werkgelegenheid. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het coalitieakkoord na de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Inwoners kunnen online deelnemen of meedoen aan straatinterviews. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt het weer wat vriendelijker en droger. In de middag is er wat meer bewolking in de vorm van stapelwolken, waarvan een enkele kan doorgroeien tot een plaatselijke bui. De meeste plaatsen houden het droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Er staat wel nog vrij veel wind, kracht 4 uit het zuidwesten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meerssen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meerssen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meerssen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meerssen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meerssen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meerssen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meerssen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meerssen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meerssen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meerssen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsde Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van De IJsbaas in Margraten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJs de Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. De invloed van een hoge drukgebied neemt toe en dat resulteert in een dag waarbij genoeg ruimte is voor de zon, waarbij het ook droog blijft. In de middag zijn er weer wat meer stapelwolken. Er staat eerst nog vrij veel wind, kracht 4, die later op de dag afneemt tot kracht 2. De maximumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tijdens de nacht koelt het af naar 7 graden. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis hing sinds 1988 aan de woning, maar was door weersinvloeden niet meer te herstellen. Vrijwilligers van het comité Kruisen Gemeente Vaals maakten daarom een nieuw kruis. Dit werd op 14 september geplaatst. Het kruis heeft voor de familie een religieuze betekenis en staat symbool voor bescherming tegen onheil. En dan nog het weerbericht. Vandaag wordt een vrij zonnige dag met slechts wat hoge bewolking, maar daar valt geen regen uit. Met een zuidelijke stroming wordt wat warmere lucht aangevoerd, waardoor de maximumtemperatuur rond de 18 graden uitkomt. Ook de wind is slechts zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. SV Meersen heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van SV Valkenswaard. Jaden Idowa opende in de 19e minuut de score. Emre Yetimoglu verdubbelde na rust de voorsprong. Valkenswaard kreeg geen serieuze kansen. Door de overwinning klimt Meersen naar de middenmoot van de vierde divisie C. De eigenaar van de ijsbaas in Margaten hoopt voor het nieuwe ijsseizoen een vergunning te krijgen voor de verkoop van ijs aan klanten. De rechtbank Limburg gaf de gemeente IJsden-Margraten gelijk in de zaak over verkoop zonder vergunning. De ondernemer werkt aan een oplossing voor de verkeersveiligheid, een belangrijk struikelblok bij de vergunningaanvraag. Als de situatie aanhoudt tot het volgende ijsseizoen, kan dat financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Aan een woning aan de Rot in Veilen is een nieuw gevelkruis geplaatst. Het oude kruis